Maar ik zei je ooit, ik nog een schaak die spet me in die soort weed hoegeba. En stond nog bij discussie door het kadjik spanano tabisum, niet nu niet nog een oskese dat juist dat zoon. Ik mijn nia Cheryl Wapachi die spet me in die soort jet schabiat. Ik had die spet ook aan James Gall. Nu ga die spet de baanstagik dan huis het zit ik win jou. Nga Ion, Ion Queen, Eugen, ooit die spet ook hij Laurent Blacksmith. Hij is nog about then how was one pee about you then how I have said then how I was one pee to get a conduct can have a shelter you get Peter Niposh to the bet I can you get we had that would now shelter can you have new get so sad to meet the guy you got we you get you the badge once you said the badge start not you should then see the attack you get on a corner once you should bet no I'm going to have one scratch against the make